0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op Start met Delen.

0: dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of ook pech.

het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld.

0: nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Daar is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van de type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep.

woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond één persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vvziekenomroep.nl.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Ja, kalverliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel. Dat werd gespeeld. En met je hobby's werd gedeeld. Soms zat je samen in één klas. Of liep je door het hoofd.

onhandig fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar thuis. Dan zei ze, mam,

want om je pink droeg jij haar ring met rode steen. Die gaf ze eerder aan geen een.

waar je bent.

zal het zeker nooit meer zijn. Je weet, zo zal het nooit meer zijn.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er alleen

0: incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990 en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990 en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende

ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep.
2: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

ze is geen goed gesprek, waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd, geen advies bij al mijn klachten.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52 bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. De 2 vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste 2 personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
2: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

Maandag 15 juni van het jaar 2026, welkom in. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent hier bij de Flevo Ziekenom. Mijn naam is Leo en ik ben bij u tot aan 10 uur vanavond. Het programma heeft los verband en daarin hebben we het eerste uur drie onderdelen. Te beginnen met Middle of the Road natuurlijk straks. En we hebben natuurlijk straks ook onze artiesten van de avond, dat is de formatie ABBA. En we beginnen gewoon met Nederlandstalige muziek. En dat doen we in ieder geval tot aan 8:30, jawel. Het is een plaatje afkomst van Rob Ronalds. Wat is het leven toch mooi?

0: natuurlijk een beetje bewerkt uit het nummer Even the Bad Times Die Are Good. En dit is dan Wat is het leven toch mooi? En dat gezongen door Rob Ronalds. En dat is natuurlijk wel helemaal waar. Zelfs als het een wat mindere dag is, dan is het toch gewoon goed.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Goed, we gaan lekker door met Nederlandstalige plaatjes draaien. En voor de volgende gaan we even een beetje richting de dorp of stad, net wat je wil, of Volendam. En ik vond hier een plaatje van Nick en Simon, die genaamd is Vlinders. MUZIEK

0: eigenlijk is het best wel een beetje zonde dat ze niet meer samen platen maken. Want dat waren gewoon altijd het meeste werkjes. Zoals ook deze van Nick en Simon. En genaamd is Vlinders.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Ziek.

Ja, we kunnen toch niet helemaal eromheen. Het voetbal. Het duurt iets van 6 weken en ja, Nederland heeft dus gisteren gespeeld. Nou, we zijn er niet allemaal even happy over, maar wie weet wordt het dan wat. In ieder geval, als de Gerard Joling ligt, dan komt het helemaal goed. Rood, wit en blauw.

En typisch natuurlijk een Gerard Joling nummer. Natuurlijk met een lekkere gil erin. Rood, wit, blauw en natuurlijk oranje. Daar zong hij over. En het is natuurlijk alles of niks. En dat geldt zeker bij het voetballen. Want als je alles wint, dan word je wereldkampioen. En als je niets hebt, dan ga je gewoon voortijdig naar huis. En ik vond toevallig een plaatje wat erover gaat. Hier is Quincy.

0: Alles of niets natuurlijk. Quincy die zong dat. En dat heeft misschien toch ook wel een klein beetje te maken natuurlijk met het voetbal. Want ja, het is inderdaad alles of niets.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En we draaien nog steeds Nederlandstalige muziek. En dat doen we nog even tot aan 8:30. En deze mag er ook zijn van Frank en Mirella. Geef mij de zon, de maan

En dat waren Frank en Mirella. Geef mij de zon, de maan en de sterren. En ik moet eerlijk zeggen, ik kende het nummer helemaal niet. Maar dat maakt het ook niet minder leuk natuurlijk. Goed, de volgende. We gaan een beetje kijken nemen in de hitparades van vandaag. Want dat vond ik een lekker vrolijk plaatje van Bert KL. Die genaamd is Mooi Weer Vandaag.

0: Mooi weer, dat was het zeker. En dat was een plaatje van Bert Kael.
1: Flevo, ziekenomroep.
0: En als het mooi weer is, dan praat je natuurlijk al gauw een beetje over zomer. En als we het over zomerse plaatjes hebben, dan hoort deze er misschien wel een klein beetje bij. Afkomst van Nielsen. En natuurlijk, sexy als ik dans.

0: En natuurlijk een plaatje alweer wat jij shout, maar natuurlijk nog steeds ontzettend leuk. Nielsen en Sexy als ik dans.
1: Blijf als ik omroep.
0: Goed, we gaan nog even gauw een kijkje nemen in dit praatjes van vandaag. Gaan we doen met Robert van Hemert. Hier is Zandloopster.

En dat is een nummer even afkomstig nog uit de praters van vandaag. Robert van Hemert en het nummer Zandloopster. Goed, het is ondertussen 8:30 geweest en dat is tijd voor ons artiesten van de avond. En ik kan wel vertellen, ik draai dus een muziek van ABBA. Maar ABBA is eigenlijk niet de artiest van de avond. Dus ga ik zo direct helemaal uitleggen hoe dat precies in zijn werk zit. Maar eerst even twee platen draaien. Om te beginnen, wat ik zelf vind de mooiste. Het nummer Eagle.

En dit was Voulez-vous van ABBA. En dat kwam van de gelijknamige LP. En dat was eigenlijk een beetje een disco-LP. En goed, ik heb eigenlijk ABBA gekozen vanwege het overlijden van Jorel Christina Johnson. En Jorel, ik schrijf je eigenlijk met een G, maar in het Zweeds spreek je de G als een J uit. En Jorel die begon in september 1969 te werken bij de uitgeverij Sweden Music van Stig Anderson en platenmaatschappij Polar Music. En na verloop van tijd werd ze Anderson secretaresse. En enkele jaren later, in de jaren 70, was uitgegroeid tot een sleutelfiguur binnen de organisatie en werd ze vicepresident van Polar Music. Tijdens de ABBA-jaren onderhield zij de contacten met de vele platenlabels wereldwijd die de platen van de groep uitbrachten. Ze werd ook ABBA's persoonlijk manager die de pers te woord stond en hen vergezelde op tournees en promotieteams. En gaandeweg werd ze ook de persoonlijke vriendin van de individuele leden. In 1979 schreef en nam ABBA zelfs met Stig Anderson het liedje Slak Tel Koran Jorel op. Dat aan Jorel werd geschonken voor haar 30ste verjaardag. En het werden slechts 50 exemplaren van gemaakt op een 12-inch vinyl. En volgens sommige bronnen werd er zelfs gesproken over 150. Maar dit is echt een verzamelobject geworden die echt heel erg veel geld waard is. Na de breuk met ABBA bleef Johnson nog enkele jaren werken voor Sweden Music en Polar. En in 1987 richtte ze dus een eigen bedrijf op. Goed, ze is in ieder geval overleden op 76-jarige leeftijd op 13 juni jongstleden. En daarom heb ik dus eigenlijk ABBA uitgekozen. Want zij was dus zeg maar de secretaresse van de band ABBA. Dat zoals altijd. Er spelen altijd een hoop mensen mee op de achtergrond waar je eigenlijk nooit wat van weet. De grootste hit van ABBA was deze natuurlijk wel. En die was natuurlijk genaamd Dancing Queen.

0: ABBA, Dancing Queen. En dat speelden ze dus ook voor het Zweedse Koninklijk Huis. Dat dus als gevolg van het overlijden van Gerald Johnson. Dus, en dat was dus zeg maar de secretaresse van de band. En die heeft zeker ook daarna nog veel contact onderhouden met name natuurlijk Benny en Björn, de twee heren van de band ABBA. En in 2018 kreeg ze ook nog een ereprijs van het jaar tijdens een Zweedse Grammys. En dat is een belangrijkste en oudste Zweedse muziekprijs voor haar werk wat ze dus samen met Stig Anderson en ABBA gedaan heeft. Goed.
1: U luistert naar de Flevo.
0: We moeten weer door. En we kunnen natuurlijk nog steeds niet helemaal om de voetbal heen. En dit is de opening van het feest allemaal. Dus Shakira en Burna Boy, hier is Die Die.

0: En Shakira is ondertussen wel een klein beetje de koningin van de voetbalkampioenschappen. Want ze hebben heel veel titelsongs van die kampioenschappen gezongen. En ik vind het altijd wel weer knap dat ze weer een leuke wijze weten te verzinnen in dit kind. Dus het nummer Die Die. En dat zingt ze dus samen met Burner Boy. En die kwam in één keer ten tonele omdat Serena Wichman, onze Nederlandse coach, die tegenwoordig in Engeland werkzaam is, daar een fan van is. En die beste man daar opgetrommeld was. En sindsdien kan die ook er helemaal niet meer stuk. En natuurlijk deed hij dan dus ook mee met het nummer Die Die.
1: Goedenavond. Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Ziekenomroep.
0: En het eerste uur, ja, daar hebben we nog een beetje middle of the road. En daar hebben we nog zo'n 10 minuten te gaan. Ja, de laatste tijd die gaat heel erg snel. 1972, de Poppies. Isabel Jetham.

En zo'n groepje met Franse jongens, die brachten dus in ieder geval zo'n begin van de jaren 70 een aantal platen uit die een behoorlijke hit werden. Ze noemden zich de Poppies. En dit was er natuurlijk eentje van, genaamd Isabel Jetten. En dat uit het jaar 1972.

Goed, en we gaan nog even lekker door met muziek maken. Daar hebben we zeker nog wel even wat tijd voor. En voor de volgende gaan we richting het jaar 1982. En dat doen we samen met een band die ook in die tijd heel veel hits gescoord heeft. Rock Your Music. Hier is More Than This.

More Than This. En daarvoor ging het terug naar het jaar 1982. En dan met de band Roxy Music. En Roxy Music die bestond natuurlijk hoofdzakelijk natuurlijk op de eerste plaats uit zanger Brian Ferry. Dat is ook eigenlijk de oprichter van de band. Goed, ik kijk naar de klok. Het is 3:09. En dat betekent dat we toe zijn aan ons laatste plaatje voor vanavond. En daarvoor gaan we even richting het jaar 1967. En dat gaan we doen samen met Herman Hermits. Hier is There's a Kind of Us. All over the world. Tot zo.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef, is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52 bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: Voor de vijfde keer was dat dus ABBA vanavond. En dit keer met het nummer Honey Honey. En dat op deze maandag de 15e juni.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je erbij bent hier bij de Flevo Zieken Omroep. Mijn naam is Leo en ik ben bij je nog tot aan 10 uur. Ik ga zo direct wat country doen, wat klassiek en ook nog wat easy listening. Maar laten we gewoon lekker beginnen met country muziek. Dat is natuurlijk allemaal muziek wat afkomstig is uit de Verenigde Staten van Amerika. Wat al daarin allerlei hitparaden staat en wat we eigenlijk hier helemaal niet kennen. Maar daarom is het juist zo leuk om naar te luisteren. Zoals deze van Christoffel Daniel Pinel. Remote en Unfrequented.

0: over smaken kun je natuurlijk altijd twisten, maar ik vind het gewoon een heerlijk nummer. Ook al is hij best wel een beetje stevig en misschien niet voor iedereen even goed country te noemen, maar ja, dat is het dus eigenlijk wel. Gezongen door niemand anders dan Christopher Daniel Pinel. Remote and Unfrequented.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Country muziek, dat hebben we in ieder geval tot aan 9:30. Ja, het is altijd een beetje divers. Heren en dames, die zingen het. Het is dus een dame. Oak Born, Back Then, zoals het nummer genaamd.

0: Brown en
1: Back Then.
0: Back Then, inderdaad, zoals het nummer genaamd.
1: Back Then.
0: Grandma said Back Then.
1: Back Then.
2: U luistert naar de Flevo
3: Chicken Omroep.
0: En we draaien natuurlijk altijd allerlei country muziekjes. En dat doen we nog even tot aan 9:30. Om 9:30 hebben we natuurlijk wat aandacht voor klassieke muziek. Het is afkomstig van een band genaamd Steel Wheels. En een nummer wat genaamd is...

0: afkomst van de Steel Wheels, moet ik zeggen, nummer Easy. En de Steel Wheels is een Americana roots en folk rock band, zo staat hier. En ze komen uit de Blue Ridge Mountains en dat ligt in Virginia.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En we draaien nog altijd de kantenmuziek hier. We gaan daar rustig mee door. Dit is Tyler Nance, Oklahoma Home.

natuurlijk ook zo dat heel veel vrachtwagenchauffeurs natuurlijk liefhebbers zijn van country muziek. En zeker als je dit soort wijsjes hoort, zoals Taylor Dance en Oklahoma Home. Maar dat zijn dan van die wijsjes die je kunt draaien als je zo direct een meterpaaltjes aan je voorbij ziet gaan. Goedenavond. En je luistert natuurlijk nog altijd naar de Flevo Muziek en op. En zo direct natuurlijk aandacht voor klassiek. Muziek voor iedereen. Maar goed, we zijn er eerst nog even een beetje bezig met country muziek. En dat doen we nog zo'n, we pakken bij 9 minuutjes. More cows than cowboys, hier is Becky Cole.

En dat was Becky Cole, More Cows Than Cowboys. En dan maakt de tijd 9:55. En we gaan nog even lekker rustig door. En de volgende is volgens mij wel een klein beetje bluegrass. Zo heet dat een beetje muziek waar ook een beetje in de viool in gespeeld wordt. Colton Bolin, Man I Used To Be.

0: be.
1: En een beetje bluegrass muziek en dat in de vorm van Colton Bowlin. A man I used to be.
2: Flevo, zieke omroep.
1: Goed, we hebben er nog even eentje voordat we zo direct verder gaan natuurlijk met onze klassieke muziek. En die ene die is afkomstig van een Danny Kensie. Met een nummer wat genaamd is Smoke Mountain Rain.

Muziek afkomst van Danny Kensey en Smoke Mountain Rain. En dat was onze laatste countryplaat voor vanavond. Want ik kijk naar de klok, het is al 9:30, over 9:30. Dus hoog tijd voor onze klassieke muziek. Ik heb een heel beetje een droevig stuk uitgekozen dit keer. Maar heel erg bekend. Het Adagio voor Strings Opus 11. Het is een compositie van Samuel Berber. En het wordt gespeeld door Jorge Mester.

0: hebben ze Adagio voor strings en ze bewerken voor strijkorkest. En in het middendeel Molto Adagio van zijn driedelige eerste strijkkwartet uit 1936. En de componist die verklaarde dat het was geïnspireerd door het Georgica van Vergilius. In ieder geval een heel bekend stuk is het geworden natuurlijk omdat het zo tragisch is. En het werd op verzoek van de First Lady Jacqueline Kennedy op 25 november 1963 gespeeld in een nationaal uitgezonden radiocassette ter nagedachtenis van haar echtgenoot, de 3 dagen eerder vermoorde president John F. Kennedy. En dat is dus even onze klassieke muziek voor vanavond.
1: Blijf als ik omroep.
0: Bent u echt een liefhebber van klassieke muziek? Ik kan niet anders doen dan zeggen dat u zou kunnen gaan luisteren naar de uitzendingen van ons op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Want daar zit collega Harry Oberen erover op deze stoel. Die weet hoor ik echt van alles over te vertellen en speelt ook de mooiste stukjes muziek. We gaan iets listening doen. En we gaan luisteren naar José Luis Rodríguez. En die zingt over zijn moeder, oftewel Madre.

0: naam José Luis Rodríguez is misschien niet al te bekend. Maar eigenlijk is dit best wel een mooi nummer. Genaamd Madre.
1: U luistert naar de Flevozieken-omroep met easy listening muziek.
0: We gaan rustig door met nog een klein beetje in de viooltjes. Want daar ben ik toevallig een klein beetje in beland. En dit is dan ook zo'n heerlijk plaatje uit de oudheid. En dit keer gezongen door niemand anders dan Shirley Bassey. There will never be another you.

0: luistert naar de Flevoziekenomroep met easy listening muziek.
1: We gaan rustig door met nog een klein beetje in de viooltjes, want daar ben ik toevallig een klein beetje in beland. En dit is dan ook zo'n heerlijk plaatje uit de oudheid. En dit keer gezongen door niemand anders dan Shirley Bassey. There will never be another you.

0: Nou, Shirley Bassey natuurlijk wel een van de grote der aarde, om het maar even zo te zeggen. Maar het is natuurlijk ook wel een heerlijk nummer. There will never be another you. En dat hier allemaal bij de Flevo Ziekenomroep. En dat op deze maandagavond.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: We zijn nog altijd een klein beetje bezig met het draaien van Easy Listening muziekjes tot dan na 10 uur. En net hadden we wat dingen waar zat behoorlijk wat viool in. Dus het klonk een beetje klassiek. Maar deze is toch al een klein beetje meer populairder. Afkomstig van de formatie Kansas. Ze hebben één keer een grote hit gehad. Maar dat was wel echt weer een hele mooie. Die genaamd was Dust in the Wind.

0: Ik denk dat de Easy Listening vanavond toch een klein beetje in het teken van de violen staat. Want deze versie van Kansas is niet de traditionele studio-uitvoering. Maar eentje die ze mooi opgenomen hebben met een groot orkest op de achtergrond. En dat heette wel gewoon natuurlijk gewoon Dust in the Wind.
1: Flevo, Zieken Omroep.
0: Nou ja, van het ene viooltje gaan we gewoon door naar de andere. Maar deze is wel zo bekend. Billy Preston en Sarita. With you I'm born again.
2: Come bring me

0: is natuurlijk eigenlijk wel een heel erg zoet nummer, maar dat is ook wel erg mooi. En toch wel een van de grote hits die ze gehad hebben, met name Billy Preston. Maar hij deed dit keer samen met Sarita en With You I'm Born Again.
1: De beste mix op je radio.
0: Ja, ik kijk naar de klok. Het is al bijna 10 uur. Ik denk dat zo direct het moment toch ook aangekomen is dat we afscheid van elkaar moeten gaan nemen. Op deze plaats wil ik u natuurlijk heel veel beterschap toewensen. Proberen in ieder geval het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten. En morgen wordt het programma in ieder geval tussen 8 en 10 nog even herhaald. Morgenavond zitten Jan en Truus hier natuurlijk. En morgenmiddag natuurlijk ook nog een aantal mensen die een gezellig programma presenteren. Dus zeker de moeite waard om te blijven luisteren naar de Flevo Zieken Omroep. Ik heb er één plaatje voor u. Daarmee ga ik afscheid van u nemen. En zeg ik wel trusten. En die plaat die is afkomstig van Phyllis Nelson. Die is genaamd Move Closer.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef, is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, een glorieus en majestueus einde. Het van de grote mis in C klein, Kuchelsindeling 427 van Mozart. Het voorlaatste deel Benedictus, gevolgd door het laatste deel, het Hosanna in Excelsis, een prachtige fuga. We hoorden Maria Stader, eerste sopraan, Hertha Tuppers, tweede sopraan, Ernst Heveliger tenor, Iwan Sardi Bas, koor van de Hedwig Kathedraal in Berlijn en het Radio Symfonieorkest Berlijn onder leiding van Ferenc Frieksai. En daarmee is het einde van dit blokje ter herinnering aan het concert van de Tonkens Alkmaar op 5 juni in Alkmaar een einde. En de dag erna, dus zaterdag 6 juni, ging ik naar Amsterdam, naar de Gerelszaal van de Muziekschool in Amsterdam. En daar trad mijn goede vriend Harry Geurts, piano, op samen met Jaap Franke in een mooi concert, piano en cello. Jaap bespeelde de cello. En ze speelden onder andere de cello-sonate nummer 4 in C groot, opus 102, nummer 1, van Ludwig van Beethoven. En ik heb mooi tijd om u daar het eerste deel van te laten horen. Het Andante Allegro Vivace. En dat wordt hier uitgevoerd door Anatoly Krustev, cello, en Bojan Vodenicharov. Als ik dat goed uitspreek. Goed, Beethoven.

Ja, dames en heren, terwijl Anatoly Kustev piano en Bojan Vodernicharov Anatoly Kustev bespeelt de cello natuurlijk hoor. En Bojan Vodernicharov bespeelt de piano voortgaan met het begin van het tweede deel van de cello sonate nummer 4 in C grote terts opus 102 nummer 1 uit 1815. En ben ik aan het einde gekomen van dit eerste uur van de Flevo Zondagochtend Klassiek, een live programma van de Flevo Zieke Omroep. Na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur verder en dan open ik met een beroemd stuk wat u ongetwijfeld zult herkennen. Ik laat nog een klein stukje van het tweede deel van de cellosonate spelen. En dan tref ik u weer aan uw toestel na die 11 uur. Tot zo!

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
2: Omroep met Harry Oberendorf.

Ja, helemaal. Dames en heren, dit is de tweede uur van het programma Flevo Zondagochtend Klassiek, een live programma van de Flevo Ziekengroep. En dit programma wordt herhaald aanstaande dinsdag in de ochtend van 10:00 a.m. tot 12:00 p.m. En vandaag, zondag, ga ik nog een uur door tot 12:00 ook. En ik opende, naar aanleiding van de geboortedag, de 355ste geboortedag van Tommaso Albinoni, met het adagio, het beroemde adagio. En daar zit wel een verhaal bij, want de Italiaanse muzikoloog en componist Remo Giasotto, hij leefde van 1910 tot 1998, beweerde dat hij dit thema en een aantal begeleidingsmaten had gevonden op een snip op papier na het bombardement van een muziekinstituut in Berlijn op het einde van de Tweede Wereldoorlog. En het zou uit een trio-sonate van Albinoni komen die vernietigd was. Maar er is grote twijfel over of dat verhaal waar is, want het originele manuscript of dat restje heeft Giasotto nooit getoond. Dus heeft het vermoedelijk zelf geschreven. Doet er niet toe, het is een zeer gewaardeerd stuk. En u hoort het hier in een uitvoering van de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner. En Iona Brown, die ook later het orkest heeft gedirigeerd, speelde de solovioolpartij. Helaas vermeldt de cd niet wie het orgel speelde. Goed, dan grijp ik nog even terug op het concert wat zaterdag 6 juni werd gegeven door mijn goede vriend Harry Geurts en zijn cello collega Jaap Vanke. Harry speelde piano. In de Dr. Gerelszaal van de Muziekschool in Amsterdam, de Nieuwe Kerkstraat. En ik liet u zojuist horen een stuk uit de cellosonate nummer 4 van Beethoven. En zij speelde ook een cellosonate van Alfred Schnittke, een Russische componist, daar heb ik helaas geen opname van. En van Igor Stravinsky speelde ze de Suite Italienne. Stravinsky schreef in de 20er, 30er jaren neoclassistische muziek. Dat is gebaseerd op neoclassistische bronnen. En dat zou van Pergolesi zijn, voor wat het waard is. Dat heet de Pulcinella-variaties. En uit die variaties heeft hij weer een suite getrokken, zoals dat heet, voor oorspronkelijk viool en piano. En Harry en Jaap voerden dat uit voor cello en piano. Die suite italienne voor viool of cello en piano, die heb ik niet. Maar u kan nu wel de originele stukjes horen uit de Pulcinella suite. Corresponderen met wat Harry en Jaap speelden aanstaande zaterdag. Als u het nog begrijpt. Ik laat u achter elkaar horen uit de suite italienne uit 1920, gearrangeerd 1932 van Stravinsky, de Introduzione, Allegro Moderato, de Serenate, Larghetto, de Aria Allegro alla Breve Largo, de Tarantella Vivace en het Minuetto Moderato. U hoort het Columbia Kamerorkest onder leiding van Igor Stravinsky zelf.

Klopt, dames en heren, dat deze stukken uit de Pulcinella-suite van Stravinsky zijn doorgecomponeerd. Vandaar dat ik af en toe abrupt moest ingrijpen. Ik liet u dat horen, deze Pulcinella-suite, omdat mijn goede vriend Harry Geurts, piano, en zijn collega Jaap Francesello de suite Italien speelden op een concert op zaterdag 6 juni 2026, dus vorige week zaterdag, in de Dr. Geraldzaal van de Muziekschool Amsterdam, hun jaarlijkse concert kan ik zeggen. En zij speelden daar 5 deeltjes uit en ik heb de 5 corresponderende deeltjes uit de Pulcinella suite voor u laten horen. En die bewerking van Stravinsky voor viool of cello en de piano heet Suite Italienne. Goed. Dan had ik nog diezelfde zaterdag, 6 juni, met mijn echtgenoot Nora een fantastisch concert in de Dominicuskerk in Amsterdam van het koor Fotonen. Ik zal even de dingen pakken. Het koor Fotonen, vocaal ensemble, en samen met Vocapella Innsbruck. Fotonen staat onder de leiding van Jeroen Spitteler en Vocapella Innsbruck onder de leiding van Bernard Sieberer. En ze zongen af en toe een stuk samen en ook elk koor zong een aantal stukken apart. En ja, zoals dat wel gaat met koorstukken, daar is niet veel van op plaats te vinden. En maar ik kan u wel een aantal stukken laten horen, namelijk 2. Vocapella zong Lascia ch'io pianga van Georg Friedrich Händel uit zijn opera Rinaldo. En daar heb ik een opname van de sopraan Danielle Denisen. In dat tijd maakte ze enorme furoren in de Nederlandse opera. En zij wordt begeleid door Lézard Florisson onder leiding van William Christie. En daarna laat ik u het avondlied horen van Gabriel Rijnberger. En dat werd gezongen op 6 juni door Vocapella Innsbruck en door Fotonen Amsterdam. Fotonen stond onder leiding van Jeroen Spitteler en Vocapella onder leiding van... moet ik toch weer even kijken. Onder leiding van Bernard Sieberer. Oké. Voor het geval u er nog iets van begrijpt.

0: Dit is de FZO met Flevo zondagochtendmuziek.
1: Ja, hoort u het ook eens van anderen, dames en heren. U luistert naar het programma Flevo zondagochtendmuziek, inderdaad, van de Flevo Zieke Omroep. En ik liet u

horen als herinnering aan het concert van Fotone, Vocaal Ensemble uit Amsterdam. En voor Capella Innsbruck, een heel goed kamerkoor ook uit Innsbruck, uit Oostenrijk. Liet ik u horen, Lascia Chioppianga. Hier niet in de kooruitvoering, maar gezongen door sopraan Danielle Denise, begeleid door Lazare Florisson, onder leiding van William Christie. En gevolgd door Abendlied van Jozef Reinberger, wel in een koorsetting en wel van de King's Singers. En dat werd zaterdag 6 juni gezongen door Fotone en voor Capella Innsbruck samen. Het was ook een heel bijzonder concert. En het kon voor mij muzikaal niet op, dames en heren, want de volgende dag, zondag 7 juni, had ik het genoegen om de opera Simon Boccanegra, een vrij onbekende opera van Verdi, bij te wonen. De opera is oorspronkelijk geschreven in 1857, daar ook in première gegaan, deed niet zo vreselijk veel. Hij is opnieuw bewerkt door Verdi met Arrigo Boito, en ook een librettist en een componist, in 1881, en sindsdien houdt hij beter repertoire. Dus een opera en een proloog en drie bedrijven. En het verhaal is dat de kaper Simon Boccanegra tot de doge, de hertog van een verscheurde Genua, wordt uitgeroepen. Juist op het moment die ontdekt dat hij niet alleen zijn jonge dochter, maar ook zijn geliefde heeft verloren. In de 25 jaar dat hij regeert, slaagt hij er niet in de politiek explosieve situatie in de stad blijvend tot rust te brengen. Wanneer hij ontdekt dat zijn dochter nog leeft en de adellijke Amelia Grimaldi, zijn tegenstander, de Grimaldi's, lijkt het geluk even binnen handbereik. Nou, het loopt niet goed af voor Boccanegra, maar goed, dat is een ander verhaal. In het begin van de tweede acte, dus 25 jaar later, zingt Amelia Grimaldi, die dus in feite Maria Boccanegra is, is ontvoerd en opgevoed door de Grimaldi's, de aria Com in quest'ora bruna. Hoe glimlachen op dit vroege uur de sterren en de zee. En dat wordt hier gezongen, de opname die ik heb, door Katja Ricciacelli. Die zingt Maria Boccanegra, dus eigenlijk Amalia Grimaldi. En het orkest is het RCA orkest, en de dirigent is Gian Andrea Gavazzini. En het was zaterdag was het begeleidend orkest niemand minder dan het Koninklijk Concertgebouworkest. En de dirigent was Fabio Luisi, ook een expert op het gebied van Verdi. Het was een fantastische uitvoering, met dit keer ook een begrijpelijke regie en een goed decor. Echt genieten geblazen. En ik laat u nu genieten van de aria van Maria Boccanegra, gezongen door Katja Ricciacelli.

Ja, Katja Ricciarelli was niet alleen een fantastische klinkende sopraan, maar ook een heel mooie vrouw. En ze zong hier de aria Cum in Questora Bruna op dit vroege uur. Een aria van Maria Simon, van Maria Boccanegra uit de opera Simon Boccanegra. En Katja werd begeleid door het RCA-orkest onder leiding van Gian Andrea Gavazzini. Dan ga ik terug in de tijd, dames en heren, naar de Nederlandse componist Jan Pieterszoon Swelinck. Want ik vond een cd van Gustav Leonhardt. En hij bespeelt hier niet een van zijn vele klaversimbels, maar het orgel van de Nieuwe Kerk in Amsterdam. In de vier variaties die Jan Pieterszoon Swelinck schreef over Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ. Gustav Leonhardt.

Ja, dat was de geweldenaar Gustav Leonhardt, een heel belangrijke man in de oude muziekcultuur, zal ik zeggen. De muziek, de cultuur die daarnaar streeft om muzieken uit de op instrumenten uit de periode waarin ze ontstaan zijn uit te voeren. Goed, dan maak ik een enorme sprong. Het gaat namelijk naar Ambroise Thomas, Franse componist. Die leefde van 1811 tot 1896. En ik probeer ondertussen de tekst te vinden van de aria Connais-tu le pays uit zijn opera Mignon aan de hand van de roman van Goethe, Wilhelm Meister. En Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Is de Duitse versie van Goethe zelf. U hoort de mezzosopraan Elina Garancia. En ze wordt begeleid door het orkest van de Communiteit Valenciana. Onder leiding van Roberto Abbado. De beeldschone Elina Garancia, die ook beeldschoon zingt.

0: Ja, prachtig. Hè? Dat was Elina Garantia als laatste stuk van dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek. Met het orkest van de Communiteit Valenciana onder leiding van Roberta Abbado in de aria uit Mignon van Thomas Connais-tu le pays. Ik wens u nog een hele goede zondag. Dank u voor uw aandacht.
1: Dag.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden en lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws.

0: hebt echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag.

0: in Luxemburg. Supermarkten in Nederland en België halen verschillende soorten honden- en kattenvoer uit de schappen. Bij controles zijn blauwe stukjes plastic in het voer aangetroffen. Het gaat onder meer om producten van de huismerken van Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Delhaize. De dierenvoeding is afkomstig van fabrikant Partner in Petfood NL. Klanten wordt geadviseerd het voer niet meer te gebruiken. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. En de fabrikant van elektrische bussen, Ebusco, bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijkse werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprekken over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevoziekenom.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het eens geworden over aangepaste regels voor vliegtuigpassagiers. Zo blijft onder andere de compensatie bij vertraging vanaf 3 uur bestaan met bedragen tot ruim €600, afhankelijk van de afstand. Verder moeten ticketprijzen transparanter worden weergegeven. Over de nieuwe regels moet nog wel gestemd worden, dat gebeurt de komende maand. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie.

0: die gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: B tot 4 de volle 2 uur.

0: Info, Ziekenomroep.
1: Ja, daar zijn we weer.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ik zit nu even naar het nieuws te luisteren.
1: Ja.
2: En hoe lang doe jij over een olifant? Je gooit toch altijd een stukje weg?
1: Altijd.
2: Ik eet nooit de slurf.
1: Het stukje wat onder zijn staart zit, gooi ik altijd weg.
2: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja, het leeg stukje. Maar voor alle mensen die naar uitgekeken hebben.
2: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hè. Hebben jullie een hele week op moeten wachten?
2: Allemaal in de, zit allemaal in de startbogen.
1: De kwik en kwak hier op de radio zijn.
2: En zonder kwak.
1: En zonder kwak. Gaan we beginnen met...
2: Billy Joel.
1: En?
2: Ja, de Teller About It. Ja. Maar de volgende keer doen we de Piano Man. Maar nu doen we Teller About It.
1: Dat betekent communiceren met je geliefde voordat het

0: Wat zeg jij nou?
1: French Music Next. Een muziekje erbij en dan gaan we er gewoon een paar minuten later.
2: Ja, we zijn wat later gestart, ja. Omdat we even met wat problemen zaten.
1: Waarom is dat eigenlijk?
2: Ik weet het, het kan in het weer zitten. Het kan in de
1: knopjes.
2: Deodorant zijn die ik vanochtend vernield gebruik.
1: Ja.
2: Ja, die is al redelijk uitgewerkt momenteel, denk ik. Ja.
1: Plotse doksels?
2: Ja, ik word altijd een beetje nerveus als het niet werkt, weet je wel. Ja.
1: En dan heb ik niet eens met het gele papiertje hoeven wakkeren.
2: Nee.
1: Nou, dat willen de mensen natuurlijk straks weten wat het gele papier is.
2: Ja, dat denk ik ook. Zullen we een liedje doen? Een nummertje doen?
1: Of een versje?
2: Ja.
1: Ja, een versje met achtergrondmuziek.
2: Ja, wat vind je van... Zullen we ABBA doen?
1: Laten we ABBA doen. Okay. Voor deze ene keer.
2: Doen we die.
1: Oké.

0: piano, weet je wie dat speelt?
1: Björn Degenshoff.
2: Björn Ulvaeus?
1: Ja.
2: Nee. Is Pieter van Vullenheuven.
1: Nee, die was...
2: Pieter van Vullenheuven, nee, dat hoor je aan de touché.
1: Aan de touché?
2: Het touché van de piano hoor je dat Pieter van Vullenheuven is.
1: Ja, dat kan
2: en als je nog beter luistert, dan hoor je ook een beetje zijn oren klapperen.
1: Ja, maar dat hebben ze eruit gehaald.
2: Ja, dat is de oorfilter hebben ze dat gedaan. Hè?
1: Ja. Maar jongens, het is weer mooi weer buiten. En we maken er gewoon vanmiddag een dolle boel van, toch? Ja. Martha Reeves, en die was Vandellas. Bekend van de Vandellas. Hè?
2: Ja,
1: en die had, ze hadden diverse hits. Waaronder onder andere...
2: Deze.
1: Dancing in the Street.
2: Die kennen we ook natuurlijk van David Bowie en Mick Jagger.
1: Zeker.
2: Ja, deze is origineel.
1: Mick Jagger?
2: Ja, Mick Jagger.

0: Dancing in the Street van deze Martha Reeves.
1: Yeah.
0: Die is een hele goede kenner. Dat heb ik van de week gehoord toevallig. Yeah. Hele goede kennis van Lionel Richie.
1: Oké.
0: Of geweest. Maar daar wil ik even afwezen.

0: En die over Lionel Richie is wel wat raars te vertellen. Die heeft zijn been gebroken van de week.
1: Nee.
0: Ja, hij heeft zijn been gebroken, want die was bezig met zijn favoriete hobby.
1: Ja.
0: Dancing on the ceiling.
1: En, oh,
0: toen,
1: ja.
0: viel het licht uit.
1: Hoe kan dat nou, joh?
0: Ja, ik snap er ook niks van. Maar gelukkig hebben we nog een ander plaatje gevonden.
1: Dan. Ja, wie gaan we doen dan?
0: Ja, die gaan we doen.
1: Wie?
0: Lionel Richie.
1: Oké.
0: Okay. Ja? Ja?
1: En hoe heet het nummer dan?
0: Ja, kom op. All Night Long. Oh, okay. Daar hebben we net keihard over zitten vergaderen. Heb je de notulen niet gelezen?
1: Nee, ik heb een heel ander nummer.
0: Je hebt een heel ander nummer staan. Waarom dan?
1: Ja, weet ik niet.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we daar naar luisteren. Ik heb geen idee wat je gaat draaien, maar...
1: Ik ook niet.
0: Ook leuk.
1: Ja, ik hoor het ook. Ik snap het.
0: Ja, nee, die machines wisselen die om. Tussendoor.
1: Ja. Nou, gaan we maar luisteren even dan.
0: Ja, ik ben benieuwd.

0: eraan.
1: Het gaat helemaal fout.
0: Wie is dit?
1: Nee, die hebben we al gehoord. Wacht even hoor.
0: Oh, ja.
1: Doen we deze maar. God, wat een rommeltje zeg.
0: Een zootje?
1: Ja, zou het nog goed komen? Ja,
0: was dat Zucchero Fornaciari?
1: Ja, Zucchero was dat.
0: En dan is het nu dat verhaal van Lionel Richie. Dat was natuurlijk ook helemaal niet waar, van de gebroken been.
1: Nee.
0: Dat kan je rustig weghalen. Ja. Want nu gaan we wel naar de plaats. Komt hier all night long.

0: Laten we het maar zeggen, Aart, want
1: beetje dansen.
0: De mensen zien dat niet. Maar we krijgen hier namelijk nieuwe vloerbedekking in de studio.
1: Terwijl wij hier bezig zijn.
0: Dus die man die trekt gewoon een stekker eruit. Ja, dat die zit allemaal schuifknopjes. En de man doet dat gewoon uit liefde. Ja, dan zit hij bij jou er weer onder.
1: Ja.
0: Maar goed, het wordt wel heel erg mooi, hè?
1: Heeft de veters van mijn schoenen aan elkaar gelijmd?
0: Ja.
1: Dat kan nog niet.
0: Nee, maar goed, dan weten de mensen het waar het in zit. Ja. Hè, dat het niet aan ons ligt.
1: Het is niet aan de zomer.
0: En die man, ja, die meneer doet ook zijn best. Dus die oude vloerbedekker.
1: Ja.
0: Dan hebben we eigenlijk een beetje ontspanning nodig. Dus we hebben eigenlijk een dweilorkest eigenlijk nodig.
1: Zal ik eens een leuke anekdote vertellen?
0: Een anekdote.
1: Er was een portier.
0: Hou je het kort?
1: Er waren een paar portieren bij de oude Hilversum 3.
0: Meer Hilversum 3.
1: En er was er één, dat was een hele grote, die zat altijd koffie te drinken. Dat was meneer Oud. En die andere naam ben ik kwijt. Daar hadden wij niet zo'n band mee. Nee. En dan had je ome Jan. En ome Jan, dat was een man die nog een jaar voor zijn pensioen zat. En die een bril. En, ja, je moet het hoesje van het plaatje even kijken. En die kwam altijd bij Willem van Kooten, oftewel Joost den Draaier, de studio binnen als het lampje brandde. En dan riep hij heel hard in de microfoon. Meer Dixieland op Hilversum 3. Nou, en toen heeft Willem van Kooten gedacht, we gaan ome Jan een keer een disco plaatje laten maken met Dixieland. En dat is dit geworden. Sfeer bij de

0: Scooby-Doo-bop, Scooby-Doo-bop.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Hey, wat, even de nieuwe Dungeon Lane, The Boys of Dungeon Lane, Paul McCartney. Jij hebt hem gekocht, hè?
0: Ik heb hem, ja, ik moet dan altijd, Beatle dingen moet ik, en Stones dingen, die koop ik gewoon per definitie.
1: Ja, ja.
0: Maar ik ben ermee opgegroeid en ja, dat zit in mijn DNA.
1: Ja,
0: dat is erin ingeslopen.
1: Maar wat vind je ervan?
0: Ik ben gematigd. Gematigd enthousiast.
1: Okay, ja.
0: Ik vond het te veel matige liedjes opstaan. En dat was ik voor Paul McCartney niet gewend.
1: Nee.
0: En ik denk dat ik aan 3, maximaal 4 nummers kom die echt leuk zijn.
1: Ja.
0: Waaronder het nummer wat we nu gaan draaien. Dat vind ik echt heerlijk liedje.
1: Lost Horizon.
0: Lost Horizon.

0: je hoort dat toch heel duidelijk. In ieder geval vind ik in dit nummer dat je toch wel een beetje Beatles-sound doorheen hoort.
1: Ja, zeker. Weet je dat hoor je dat, zeker.
0: Ja. Ik zou haast zeggen, de George Harrison-gitaar hoor je ergens. Ja. Als je goed luistert.
1: Wat leuk is, vandaag hadden we afgesproken, en dat hoor je al een beetje niet, een beetje veel, denk ik, dat wij weten niet van tevoren wat we gaan draaien. Nee. Dat hebben we afgesproken.
0: Ja.
1: En dat maakt het heel erg moeilijk.
0: Ja, het is een spannende uitzending.
1: Het is spannend uitzending.
0: En we een heerlijk blikje cola erbij. Dat maakt een hoop goed.
1: Zeker.
0: En ik moet er even wat vertellen. Mijn vader die zei altijd, Arend, ik was een deugd niet. Hè?
1: Ja.
0: Ik wilde niet deugen, zeg maar. Mm-hmm. En op school.
1: Nog steeds niet, toch?
0: Nee. Okay. Dus, maar het is uiteindelijk nog goed gekomen. Maar mensen, maakt u hier geen zorgen. Het is goed gekomen.
1: Ja.
0: Maar er zei mijn vader altijd, Aartje moet jong leren.
1: Jong leren?
0: Nee. Hij zei, Aart, je moet jong leren.
1: Ja.
0: En nou, toen kon ik eindelijk 12 sinaasappels in de lucht houden. Ja. Wat denk je? Weer niet goed.
1: Fijn idee.
0: Nee.
1: Even kijken.
0: Lady in Red.
1: A Lady in Red, hè?
0: Van Christenburg. De Canadees uit Canada.
1: Ik hoor alleen maar regen op dit moment.
0: Een van zijn mooiste liedjes. Live uitvoering. Die is ook wel eens een keer leuk.
1: Ja.

0: Nou, dit was dan de live-uitvoering.
1: Dit is de live-uitvoering. Maar als je heel goed luistert...
0: Ja.
1: Is het niet is het niet The Lady in Red?
0: Nee, dat was ze niet.
1: Nee, tenminste, het kwam mij niet helemaal bekend voor als liedje Ladies in Red.
0: Is deze het dan misschien?
1: Komt er dichter in de buurt. Komt er een stuk dichterbij.
0: Lady in Red.
1: Christenburg uit Canada.

0: My Lady in Red.
1: Ik heb één keer een verkeerde...
0: Mooi nummer hoor, trouwens. Ja. Prachtig, prachtig, prachtig, prachtig.
1: Is hiermee doorgebroken. Waarschijnlijk komt hij wel eens een keer... Als we weer verder gekomen met wat vandaag ook niet gebeurt.
2: Nee.
1: Omdat we dus onze hele playlist kwijt zijn.
2: Ja.
1: Maar die komt vast en zeker nog wel een keer voorbij. In de originele uitvoering. En in de originele plek. En in de originele...
0: Ja, dat gaan we zeker een keer doen.
1: Ik heb een verkering gehad.
2: Heb je dat?
1: Die was onverbeterlijk. Echt onverbeterlijk in rood. Dat is echt...
2: Ja?
1: Ja, nee. Je hebt wel eens als man

0: Als man zijnde, ik weet niet of dat bij vrouwen ook is, dat wij in een rood pak lopen of zo. Mm-hmm, mm-hmm. Maar als een meisje of een mevrouw of een dame in het rood is, dan hebben ze al twee strepen voor bij mij.
1: Ja.
0: Dat is nou helemaal zo.
1: Red boots are made for walking, hè?
0: Ja, Nancy Sinatra.
1: Zeker. Maar we hebben een singeltje, we hebben een vinyl dingetje klaar liggen, toch?
0: Dat moet toch
1: lukken, hè?
0: 7 inch van vinyl, van plastic en dan... Mijn favoriete band ook nog?
1: Ja, zeker.
0: Ja, daar komt hij. Electric Light Orchestra. All over the world.
1: Hoor je hem kraken?
0: Ja.
1: Mooi, hè?
0: Ja.

0: uitzendingen vanuit de studio in het Flevo ziekenhuis.
1: Dat is mooi, hè? Zo'n stukje vinyl, toch?
2: Ja, dat is uit de film Xanadu.
1: Ja.
2: Die kennen we ook nog. Ja, de. Er zijn een hele hoop mensen van. Hoe heet ze nou?
1: Hij ligt nog na te kraken.
2: Tikt, hè? tik. Van Olivia Newton-John.
1: Ja.
2: Die zong ook bij Electric Light Orchestra met het liedje Xanadu.

0: aan het doen. Dat zullen we binnen nu en een bepaalde periode zullen we die ook nog wel eens een keer draaien. Want wij zitten natuurlijk op. Wij zitten op Electric Light Orchestra, als het goed is.
1: Jazeker.
0: Net zoals als het Nederlands elftal niet op voetballen zit.
2: Ik moet even opzij van de vloerbedekking, man.
0: Hey, ja, met die grote rol. Gaat hij dat uitrollen?
2: Ja, gaat hij het uitrollen?
0: Je kent dat niet?
1: Nee, jongen.
0: Tijdens de uitzending. Kom op dan.
2: Even wachten.
1: Ja, een zootje. Ik heb het gezegd, hoor. Ja.
2: Zullen we iets van Sting doen?
0: Sting. Sting is een voorbeeld van hoe een Engelsman eruit ziet.
2: Ja, we zijn bekend met de police.
0: Sting. Je weet waarom die Sting heet?
2: Nee.
0: Heb je geen idee?
2: Nee.
0: Oh, dat is echt een leuk verhaal.
2: Ja.
0: Hij had op school altijd een rugby shirt aan met geel-zwarte strepen.
2: Oh ja, die heb ik ook nog gehad.
0: Als een wesp.
2: Ja.
0: En daar komt dat Sting vandaan.
2: Oh, leuk.
0: Dus dat is zijn bijnaam van school al.
2: Mooi.
0: Leuk, hè?
2: Ja.
0: Dat is een leuk weetje.
2: Englishman in New York. Nou, dat is nog meer een weetje. Hij is commandeur in de orde van het Britse Rijk, hè? Dat heeft hij van mevrouw Elisabeth gekregen.
0: Ik heb dat filmpje gezien.
2: Ja, ja.
0: Hij is, maar dat heeft hij dus ook wel verdiend. En die jongens van de politie.
2: Ja. Oké, Englishman in New York.
0: Padam, padam.

0: van het werkelijk fantastische... Ja, maar dat meen ik echt serieus, hè. Ik ben niet over het algemeen niet zo serieus, maar... Ja, hou eens op met de getoeten. Ja? Stoppen nou.
1: Hé. Hey. Ja, hij had er nog maar over, joh. Ja. Laat hem maar even.
0: Van het schitterende album The Dream of the Blue Turtle.
1: Ja,
0: mijn favoriete album van Police en en Sting samen. Ja. Dan is dat mijn absolute favoriete liedje.
1: Ja,
0: favoriete album.
1: Even terug in de tijd.
0: Heel lang.
1: 1963 zitten we nu.
0: Tjeetje, pietje.
1: Ja, dus dan hebben we het over de Shoes. De Shoes uit Zoeterwoude, met als zanger...
0: Theo van Es.
1: Theo van Es. Dat is die toch Theo, van Code in the Beat, hoor?
0: Nee. Ja, Theo. Tetje van Es.
1: Ja. Ja. O, splijtgas, hè, was dat. Maar ze waren actief van 63 tot 75. En met oog op het bezoek van...
0: De keizer van... niet Hirohito meer, hè?
1: Nee, joh.
0: Hij heet anders nu tegenwoordig, hè? Andere keizer.
1: Een leuke kleine man.
0: Leuk mannetje,
1: ja, hoor. Die stoppen hem zo hier.
0: Ze hebben samen voetballen gekeken met Willem-Alexander.
1: Ja, apart, hè? Apart.
0: We mochten juichen. In één zaal?
1: Nee, niet met anderen erbij. Zo ultiem, met z'n
0: vieren. Met z'n vieren. Ja.

0: Dream of the Blue Turtle.
1: Ja,
0: mijn favoriete album van Police en Sting samen. Ja. Dan is dat mijn absolute favoriete liedje.
1: Mijn
0: favoriete album.
2: Maar even terug in de tijd.
0: Heel lang.
2: 1963 zitten we nu.
0: Tjeetje, pietje.
2: Ja, dan hebben we het over de Shoes. De Shoes uit Zoeterwoude. Met als zanger?
0: Theo van Es.
2: Theo van Es. Dat is die toch Theo, van Code in the Beat, hoor?
0: Nee. Ja, Theo. Tetje van Es.
2: Ja. Ja. O, splijtgras, hè, was dat. Maar ze waren actief van 63 tot 75. En met oog op het bezoek van...
0: De keizer van... niet Hirohito meer, hè?
2: Nee, joh.
0: Hij heet anders nu tegenwoordig, hè? Andere keizer.
2: Een leuke kleine man.
0: Leuk mannetje,
2: hoor. Die stoppen hem zo hier.
0: Ze hebben samen voetballen gekeken met Willem-Alexander.
2: Apart, hè? Apart.
0: We mochten juichen. In één zaal?
2: Nee, niet met anderen erbij. Zo ultiem, met z'n
0: vieren. Oh, met z'n vieren. Een bitterballetje erbij.
2: Ja, ja.
0: Een beetje een glaasje prik.
2: Ja, normaal is die altijd met bewaking. Dan mogen ze niet juichen. En wat ik ook zo voordat we naar die volgende plaat gaan, maar we hebben het toch nog tijd over. Heb ik gezien op tv dat die Japanners gaan dus de hele... Waar ze gezeten hebben, gaan ze allemaal opruimen.
0: Het hele stadion is waar zij gezeten hebben schoon achtergelaten.
2: Nou, dat is toch geweldig. Ja, dat is toch
0: heel normaal. En het schijnt ook dat je...
2: Waar zijn we het kwijtgeraakt?
0: In stadions, of wel op straat ook, geen peuken vindt in Japan.
2: Nee.
0: In Tokio.
2: Nee, ik ben er wel 12
0: Osaka,
2: keer geweest,
0: waar je ook bent.
2: Ja.
0: Er schijnt alleen in Hiroshima schijnen nog wat peuken op de straat.
2: Ja, ik ben er 12 keer geweest en dat kon ze roken niet.

0: toch nog eens een keer iets goeds gekomen uit Den Haag.
1: Zoeterwoude.
0: Ja, Zoeterwoude, ja, dat is een voorstad van Den Haag, zeg maar. Ja. Dus er komt weinig goeds uit Den Haag. Tenminste, vandaag anno 2026. Kan ik ze er niet op betrappen?
1: Nee. Was het de Anouk niet? Kan die niet uit?
0: Anouk? Ja, en de motions. En Golden Earring, et cetera. Ja, nee. Den Haag was echt Beat City nummer 1 in Nederland. Ja, ja, Beat City ook, geweldig. Ja. Dan denk je al gauw aan landbouw. Een suikerbiet.
1: Suikerbiet. Ja, ja. Campagne, noemen ze dat. Beatcampagne. Zullen we
0: Eerst Clapton? Vriend van de show.
1: Ja, toch
0: even wel. Vriend van de show, even I Shot the Sheriff.

0: Origineel van Bob Marley.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, blijft een uniek plaatje. Dus net zoals wat ook een mooie, No Woman, No Cry.
1: Ja.
0: Dat is ook zo, in één zin kan je dus je hele leven invullen. Ja. No Woman, No Cry. No cry.
1: Ja. Nou. Mooi, mooi gezegd.
0: Het leven in het kort.
2: We moeten al afscheid nemen van dit zeer verwarrende eerste uur eigenlijk.
0: Ja, maar dat komt door omstandigheden. Man hier met die vloerbedekking.
2: Ja, hij is even weg. Ik weet niet wat hij aan het doen
0: is. Is hij lunchen?
2: Ja, ik heb geen idee.
0: Beetje laat, hè?
2: Hij ging net weg. Hij was niet boos. Oh. Maar goed, we gaan het zien.
0: Kunnen we wel lopen over die lijn?
2: Ja,
0: want ik moet even een bakkie halen.
2: Nou, ik zou wel voorzichtig zijn dat je niet vast komt te zitten.
0: Nou, luister even naar de Roebetje.
2: Ja. Tot 2 uur.
0: Ik denk, tot straks.
2: Doei.

0: Bij de FZO. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. 3 bungee-jump-instructeurs in Brazilië zijn aangeklaagd voor doodslag na de dood van een 21-jarige vrouw. Ze werd van een brug geduwd terwijl ze nog niet aan een touw vast zat en viel 40 meter naar beneden. Na het ongeluk probeerden 2 verdachten te vluchten. Het bedrijf had geen vergunning voor de activiteit op de betreffende locatie. De vrouw overleed ter plekke. ...terroristisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim 450.000 euro schade.

0: Een soort tjalalala.
1: Ja.
0: I need you.
1: Ja, dan. Ja.
0: Tjalalala. Tjalalala. Ze maakten er zich wel met de Jantje van Leijen af.
1: Ja.
0: Ken jij
1: ja,
0: trouwens Jantje van Leijen?
1: Nee, wel zijn broer.
0: Zijn broer, ja. Kees van Leijen.
1: Kees, ja.
0: Ja.
1: Maar daar heb je verder niks aan.
0: Nee.
1: Kees heb je verder niks.
0: Dat is helemaal weg. Heb jij op school ook quivers gespaard?
1: Ja, ik had twee dubbelen.
0: Had jij twee dubbelen?
1: En ik kwam er niet vanaf.
0: Kon je ruilen?
1: Nee, ik kwam er niet vanaf.
0: Niet vanaf?
1: Niemand okay. wilde een quiver. En maar toen kwamen die Sutherland Brothers.
0: En toen werden ze interessant, hè?
1: En toen kwam hij ineens. En toen belandde ik in the arms of...
0: Mary.

0: over dat Japanse voetbal. Mm-hmm. Maar heb jij gezien dat ze met stokjes speelden?
1: Met stokjes?
0: Ja.
1: Nee, dat heb ik niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Doen ze dat dan?
0: Ja, ik weet het niet. Ze zegt dan dat de Japanners die doen alles met stokjes. Oh. Maar dan kan ik ben er niet van. Dus ik vraag maar aan jou. Ik heb helemaal überhaupt geen verstand van voetballen.
1: Nee.
0: Heb jij voetbal gezeten vroeger?
1: Ik heb wel met stokjes gegeten. Nee, ik heb nooit op voetbal gezeten. Nee, ik heb er helemaal geen verstand van.
0: Ja, ik heb er wel eens een keer op gezeten, maar op de bal zelf.
1: Ja.
0: Dan ga je erop zitten en dan... En dan val je er ook weer zo af.
1: Dat was wel toen met die ene Japaner, die kwam bij de oogarts. Ken je die? Die had ook met stokjes. Nee, die had niet met stokjes. Dus die zegt tegen die oogarts, ik heb elke keer zo pijn in mijn linker oog als ik koffie drink.
0: Ja.
1: Zegt die oogarts, moet je het lepeltje eruit halen.

0: Dat was hem dan, hè?
1: Tjeutje Pietje van de Korte Plaats, zeg.
0: Ja.
1: Zitten we nog
0: ja.
1: even een... Overigens zat ik... Ik zit nou eventjes te recupereren.

0: Ja, het is altijd even zonde om muziek te onderbreken.
1: Uitzwaaien.
0: Maar we gaan weer afscheid nemen.
1: Overigens, er was een, kwam een man bij de dokter en die prikte. Hij zegt, als ik dokter, als ik hier druk, heb ik pijn. En als ik hier druk, heb ik ook pijn. Als ik hier druk, heb ik ook pijn. Hij zei, daar laat de dokter zelf laten kijken. Hij zei, ik zie het al, gebroken vinger.
0: Ja, dat is het. Alle luisteraars, alle beste.
1: Terug in de zon.
0: Terug in de zon, snel mogelijk. En beter worden.
1: Beter worden.
0: Tot volgende week.
1: Doei.

0: Muziekomroep. Het is 4 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Poolse politie heeft twee mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, tegen een 26-jarige man uit Amerongen voor zijn rol bij de rellen op het Haagse Malieveld. Hij zou een politieauto in brand hebben gestoken en kwam volgens het OM bewust naar Den Haag om te rellen. Ook moet hij €34.000 schadevergoeding betalen. De uitspraak is over 2 weken. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Play for Ziekenomroep.
2: Douglas Quintet is back. We're about to

aan verdoofd. Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Weet je hoe het voelt, nou, om verliefd te zijn? Hoe kon ik het weten, mijn wereld was zo klein. Nou, ik keek om me heen, door een roze bril. Veel te lang alleen, ik stond een beetje stil. Mannen bij de vleet, wachtend in een rij. Het doet me toch geen reet,

0: mijn been. En als het is verdwenen.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vvziekenonder.nl.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. Via een mogelijke aanslag in Washington voorkomen tijdens een kooigevecht in de tuin van het Witte Huis. Dat was daar georganiseerd ter ere van de 80ste verjaardag van president Donald Trump. Het plan was onder andere om paniek en chaos te veroorzaken door drones met explosieven te gebruiken. Er zijn 5 verdachten aangehouden. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: luistert naar de Flevo Ziek Omroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Schone luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij. Maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: luistert elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: de kroeg. Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

is mijn ideaal. Grijze trui en rode sjaal. Blauwe ogen, donker haar. Grote knaap, 18 jaar. Peter vindt de meisjes dom. Hij kijkt niet naar ze om. Ja, zo is Peter. Die rare Peter.

Peter. Peter is mijn ideaal. Grijze trui, rode sjaal. Blauwe ogen, donker haar. Groot, knap. En 18 jaar. Peter vindt de meisjes dom. Kijk niet naar ze om. Want zo is Peter. Lieve Peter. Peter, Peter, zie je niet dat ik ziek ben van verdriet?

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Gewoon een luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar... De Flevo's.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Je luistert naar
2: de Flevo.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil is?
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Ga nou zitten, lieve moedertje, en span je toch niet in. Ga nou lekker in je leuningstoel en laat ons nou maar begaan. En de afwas en de etensboel, die mag je laten staan. Ga jij nou zitten, wordt er al dan maar gezegd. Maar dan vraag ik je, wat komt er van terecht? Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar dan heerst er in het huisgezin een echte goede geest. Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Zit je lekker, lieve moeder? Is het zo wel naar je zin? En dan gaan ze alles redderen en alles loopt verkeerd. Totdat moeder zich tenslotte weer met alles occupeert. Jij mag niks doen hoor, moeder, roepen ze eenparig. Als je moeder bent, dan ben je nog niet jarig. Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven.

0: De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Play voor Ziekenomroep.

0: En dan gaan we toch van start, hè?
1: Ja, we gaan van start. Ja,
0: met onze pleister op de wonden. Mijn naam is Truus.
1: Mijn naam is Jan. Ik doe de techniek vanavond.
0: Ja.
1: En jij mag de presentatie doen.
0: Goed zo.
1: Heel af en toe bemoeis met even.
0: Nou, want ik heb je af en toe ook nodig.
1: Oké. Okay. Ja, is goed.
0: Zullen we het daarop houden? Nou, we beginnen met een half uurtje country.
1: Ja.
0: Daarna hebben we verzoekjes, een leuk aantal.
1: Een half uurtje wel.
0: Ja, en dan tweede uurtje beginnen we met cabaret met onlijst met Nederlands product.
1: Juist.
0: En als laatste van 9:30 tot 10:00 onze artiest van de avond, of artiesten moet ik zeggen.
1: Ik weet wie het zijn.
0: Ja.
1: Ja, Pussycat.
0: Ja, daar gaan we vertellen over Pussycat en jij mag ze hun muziek
1: draaien. Ik heb de muziek meegenomen.
0: Goed
1: ja,
0: zo.
1: Precies.
0: Maar we beginnen met de... Country is ready. En als eerste beginnen we met Larry Boone. Die werd geboren in Cooper City in Florida op 7 juni 1956. Hij studeerde aan de Florida Atlantic University en verhuisde in 1981 naar Nashville. Zijn eerste opname als songwriter was Mary Osmond's single uit 1985, Until I Fall in Love Again. Boone die tekende een platencontract bij Mercury Records in 1986. Zijn debuutsingle Stranger Things Have Happened werd dat jaar uitgebracht en bereikte de 64ste plaats in de Billboard Hot Country Singles en hitlijsten. Het was de eerste van de 7 singles van zijn titelloze debuutalbum uitgebracht in 1987. De laatste single van het album, Don't Give Candy to a Stranger uit 1988, was Larry Boone's hoogst genoteerde single met de plek op nummer 10. In 1988 werd het tweede album van Boone uitgebracht en Boone die bleef jarenlang in de jaren 90 en 2000 nummers schrijven voor andere artiesten. Maar we gaan naar hem luisteren met Honky Tonk Heart.

Jack Jersey, geboren als Jack de Nice op 18 juli 1941 in Kamai in Indonesië. Hij begon zijn loopbaan in bandjes en brak door als componist en producer voor een groot aantal artiesten zoals Jan Boezeroen, Nick McKenzie en André Mos. Als zanger had hij eerst meerdere kleine hits in het Nederlands tot hij in 1973 in het Engels doorbrak met I'm Calling. DJ Will Luikinga raadde hem aan dit nummer zelf uit te brengen. En dat deed hij onder de artiestennaam Jack Jersey, ontleend aan het eiland Jersey. Zijn album In the Still of the Night was in 1974 aanleiding voor Capitol Records om hem uit te nodigen voor muziekopnames in Nashville, Tennessee. De opnames werden gemaakt met de Jordanaires, de zanggroep die van 1956 tot 1972 Elvis Presley had begeleid. Bij elkaar was Jack 8 dagen in Nashville en nam hier in de opnamestudio van Columbia Records zijn LP I Wonder op. Er kwam ook een versie op de Amerikaanse markt met de titel Honky Tonk Man. Wij gaan luisteren naar Blue Brown Eyed Lady.

En we gaan verder met Faith Hill. Geboren als Audrey Faith Perry op 21 september 1967 in Jackson in de stad Mississippi. Ze groeide op in het maatsgelegen stadje Star. Als peuter zong ze al de hele dag door en op haar 7e had Faith haar eerste publiekelijke optreden. Haar voorbeeld was de countryzangeres Reba McEntire. Toen ze 17 jaar was, richtte ze een band op waarmee ze op de rodeofestivals en kermissen optrad. Op haar 19e stopt Faith met de school en verhuisde ze naar Nashville om daar een zangcarrière te proberen op te zetten. Haar eerste baantjes waren het verkopen van t-shirts op fandagen en kermissen en het werk als hulpje van Reba McEntire. Zo ontmoette ze platenbaas Daniel Hill, met wie ze in 1998 trouwde. Na haar scheiding in 1994 werd ze secretaresse bij een platenmaatschappij, waarbij ze bij toeval

werd opgemerkt terwijl ze in zichzelf aan het zingen was. Haar baas, Carrie Morris, drong erop aan dat ze demos ging inzingen en ging samenwerken met Carrie Burr. Een platenbaas bij Warner zag en hoorde het duo optreden in een club in Nashville en bood Faith Hill een solocontract aan. Ze is opgenomen in de Mississippi Musicians Hall of Fame. We gaan luisteren naar Mississippi Girl.

0: pleister op de wonden. Met vanaf 8:30 de verzoekjes.
1: Hank Williams senior, die werd geboren in Mount Olive in de staat Alabama op 17 september 1923. Vanaf jonge leeftijd was hij geïnteresseerd in de muziek. Toen hij 8 was, kreeg hij van zijn moeder en tante een tweedehands gitaar van $3.50. In datzelfde jaar leerde hij Rufus Payne kennen, een gitarist die op de straat bluesmuziek speelt. Hank die trok veel met hem op en heeft veel van hem geleerd. Op zijn 14e richt Hank Williams met enkele jeugdvrienden de Drifting Cowboys op, de band die hem gedurende zijn gehele carrière zou begeleiden. Vanwege het moeilijke bestaan als muzikant in de jaren 30 stopt hij tijdelijk en ging hij op scheeps

verwerken. Zijn moeder haalde hem over terug te keren in de muziek en werd zijn manager. Rond 1940 was hij de populairste artiest van de regio. En in 1946 gaat hij dan naar Nashville. Via Fred Rose krijgt hij een platencontract bij MCN Records. We gaan luisteren naar Honky Tonking.

Marcel Smulders, die zanger, gitarist, en die maakte deel uit van de countrygroep Savannah. Sinds 1986 is hij actief als zanger-gitarist van de countrygroep en verzorgt met de band optredens in heel Europa. Ook wordt er in de Nederlandse theaters opgetreden met de theaterproductie Back to the Country. Daarnaast is Marcel Smulders ook solo-artiest. We gaan luisteren naar Turn Out the Light.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: En ons eerste verzoekje is aangevraagd door de heer Brouwer en die ligt op GG 271. Voor hem gaan we draaien André Hazes met Kleine Jongen.

En dan gaan we verder met Pink Floyd met Shine On You Crazy Diamond. En dat is aangevraagd door Ben Keijzer van afdeling GG266.

En dan ons laatste verzoekje, aangevraagd door de heer Brouwer van afdeling GG271. Voor hem gaan we dan draaien aan André Hazes junior met Leef. Op een vraag.

0: Ja, het eerste uurtje zit erop.
1: Ja, het gaat eens weer snel voorbij.
0: Ja, dat is altijd zo, hè.
1: En leuke verzoekjes, moet ik zeggen. Dankjewel, Rieke.
0: Ja, dat
1: dus ja, de mensen natuurlijk ook, hè, die ze aangevraagd hebben. Maar
0: uiteraard.
1: Onze verzoekjes ophaalster.
0: Morgen, in de herhaling kunnen ze weer horen.
1: Ja, van 8 tot 10 is de herhaling van ons. En dan komt ze alles weer voorbij.
0: Weer voorbij. Nou, we gaan op naar het nieuws.
1: Ja,
0: zijn we weer terug zometeen?
1: Ja, met Cabaret Omlijst met Nederlands product. En daarna nog de artiesten vanavond, Pussycat.
0: Gaan we doen.
1: Ja, wil jij het draaien voor mij?
0: Ik ga het draaien voor je.
1: Oh, kijk eens aan.

0: Nieuws van 9 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: En inderdaad, welkom bij ons tweede uurtje Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: En we hebben zo voor u cabaret, maar omlijst met Nederlands product. En dat gaan we dan draaien. En dan het laatste half uurtje. Onze artiest vanavond, Pussycat. En daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga de muziek draaien.
0: Goed zo. Maar we beginnen met Jan Smit met Feest in Bordellino. En Ancora met Ga met me mee.

0: Het Raadselmannetje.
1: Welkom, Raadselmannetje, in de uitzending.
2: Nou, goedendag.
1: Goedendag.
2: Ja.
1: Nou,
2: het is alweer een tijdje terug, hè?
1: Ja, ja, ja, dat kan je wel zeggen, hè? Maar ja. Je bent er weer. En wij zijn er weer. Oh ja, we waren er wel.
2: Maar even niet hier.
1: Nee, nee, even niet hier.
2: Radio op afstand, ja. Fantastisch. Hartstikke leuk.
1: Ja, we hebben het ook met veel plezier gedaan, hoor.
2: Nou, dat is mooi. En ik had even vrij daardoor.
1: Ja. Vrij af.
2: Toch? Ja, ik had vrij af, ja.
1: Ja, zo kun je het zeggen. Ja, toch?
2: Ja.
1: Nou, vandaag een mooie dag. Lijkt ook. Lijkt wel zomer.
2: Het wordt nu weer hartstikke tropisch. Na dat lekkere winterweer. Herfstweer.
1: Herfstweer, ja. Kan je verstellen.
2: Ja.
1: Ik ben nat genoeg geworden.
2: Maar het wordt nu weer tropisch heet. Dus kunnen we er weer even tegenaan. En dan wisselen we zo af en toe af. En dan heeft iedereen zijn zin.
1: Ja, zo is het. Want de groente op het veld en alles. En de maïs, alles moet ook.

0: groeien. Dus we hebben allemaal water nodig.
1: Ja, want toen we kwamen, werden net zaadjes in de grond gegooid van de mais.
0: Ja.
1: En toen we weggingen, na 5 weken, was het zeker 25 centimeter hoog. Dat
0: ging hard, hè?
1: Dat ging heel hard.
0: Ja, regen en warmte. Dus zo gaat dat.
2: Ja, dat gaat zo.
0: Maar ja, dan heb je ook al die weken de tijd gehad om over een raadsel na te denken. Want wij hebben een mooie set koppen schotels in elk geval staan. En als de mensen even bellen voor het goede antwoord, dan komen we en het is goed, dan komen we gewoon die koppen schotels even brengen.
2: Ja, dat lijkt me een goed plan.
0: Maar het is alleen voor de mensen, zieke mensen in het ziekenhuis, hè?
2: Ja.
1: Ja, daar zijn de zoekjes ook voor, hè?
0: Ja, daarom.
2: Ja. Daar zijn de zoekjes ook voor, ja. Dus, zal ik het raadsel
0: roepen? Ja, barst los.
2: Welke last is vaak nodig, maar ook vaak overbodig? Welke last is vaak nodig, maar ook vaak overbodig?
1: Ja.
0: Nou, weet u hierop het antwoord? Kunt u bellen? Net?
1: Oh, ja, nog helaas. Niet in de studio, maar met mijn telefoontje zelf. 06-457-26084.
0: Kun je het nog één keer langzamer doen?
1: 06-457-26084.
0: Dus we hebben een mooie set koppenschotels met een prachtig kunstwerk erop. En wij mogen er een setje van 2 van weggeven. Maar dan moet u wel het antwoord weten op dit raadsel.
2: Oh, dat is mijn cue. Sorry. Ik was alweer afgedwaald.
1: Was je er helemaal
2: vergeten? Welke last is vaak nodig, maar ook vaak overbodig?
0: Dus welke last is vaak nodig, maar ook
1: overbodig.
2: Ja. En u mag natuurlijk ook mailen met de omroep. Hè? Ja. Studio, apenstaartje, vlevoziekenomroep.nl.
1: Dus helemaal goed.
0: Vlevoziekenomroep.nl.
1: Nou, gaat lukken. Gaan wij dus een nummertje draaien?
2: Ja, goed idee.
0: Ja, is dat goed? Dan gaan we Frans Bouwen draaien met Waar mijn vrienden zijn.

0: En Jan, heb je telefoon gehad?
1: Nee, ik heb geen telefoon gehad.
0: En ook geen...
1: Geen mail ook niet. Maar men zei het een beetje ontwend natuurlijk, hè? Ontraadseltje.
0: Ja.
1: Maar dan ook niet echt aangekondigd, moet ik eerlijk zeggen.
0: Maar goed, maakt niet uit.
1: Dennis?
0: Ons raadselmannetje.
2: Ja.
0: Kan je nog een keer het raadsel doen?
2: Ja, dat kan. Daar komt ie. Welke last is vaak nodig, maar ook vaak overbodig?
1: Weet jij het?
0: Overlast?
1: Nee.
0: Nou, dat weet ik het niet.
1: Zit hij in een boot ook?
2: Ja, of in een luchtballon.
1: Ook?
2: Aan een luchtballon.
0: Ik zou het niet weten.
2: Nee. Of het zit onder treinrails ook?
1: Ja, zit het ook. Ja. Nou, dus hebben we heel veel tips gegeven aan je. Oh.
0: Ja, onder een treinrails zit een bils.
1: Ja, en onder die bils?
2: Ja, onder die bils zit?
0: Grond?
1: Nee.
0: Stenen? Nee.
1: Ja, en hoe heet dat?
0: Kiezel?
1: Nee. Oh, dat noemen ze ballast.
0: Oh, nou ja, zeg.
2: Ah, mooi hè?
0: Ja, vind ik wel leuk gevonden.
1: Ja, dat was wel een mooie hè? Hij maar was wel lastig.
0: Ja, ik vond het lastig. Nou, ja. Maar goed, dat maakt niet uit.
1: Mag ook een keer.
0: Raadselmannetje, ik wil je heel erg bedanken en graag tot de volgende keer.
2: Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
0: Doei, doei, dankjewel. Ja, helaas, hè. Net geen...
1: Ja, wat geen?
0: Geen belletje en ja. Ik vond hem ook heel erg moeilijk, moet ik zeggen.
1: Ja, ballast.
0: Ja, als je het nu zegt, dan denk ik ja.
1: Is goed.
0: Nou, maar goed, weet je, we gaan Donnie en met, Chantal Jansen draaien.
1: Met Children Brown?
0: Ja, en daarna gaan we naar Cabaret.
1: Ja, doen we.
0: Ja.

0: Het razelmannetje.
1: Ja, dat was de verkeerde.
0: Ja, die hebben we al gehad, het razelmannetje. Ja.
1: Ik moet nu een andere hebben, deze.
2: Cabaret Festival.
0: En wat heb je deze reis uitgezocht, Jan?
1: Iets oud, heel oud eigenlijk wel.
0: Ja, ken ik dat?
1: Ik denk het wel, Albert Mol. Ken je die?
0: Oh ja, natuurlijk ken ik die nog, Albert Mol.
1: En die heeft het over sprookjes.
0: Nou, ik ga luisteren.
3: We zijn naar de bioscoop geweest, zij van boven en ik. We hebben Goudvinger gezien, Goldvinger, met lul 07 erin. Nou, ik kan je wel vertellen, dat vind ik een stuk van een kerel. Zeg nou, maar die kerel zou ook best eens een robbertje willen maken. Godverdorie. Nou, en toen we eruit kwamen te zeggen tegen haar van boven mij, als je geen zin meer hebt om naar Eindhoven te gaan, nou, dan blijf je maar hier, hè. Smeer ik je ook helemaal met goud in. Dan leg ik in je blote reet op het bed, helemaal goud. Kijk eens even goud, Elsie. En dan smeer ik me helemaal met zwart in. Hebben we goud, Elsie, Pik Marie. Weet je dat nog? Dat is een heel oud sprookje uit mijn jeugd. Goud, Elsie, Pik Marie. Dat waren twee zusters. En de ene was in slecht en de andere was in goed. Vandaar goud, Elsie, Pik Marie.
4: Oh, ja, dat weet ik nog. En er was er ook nog zo'n vals wijf bij. Dat was de moeder van Pek Marie, dat was een heel gemeen wijf. En dat wijf, dat wist dat er een kikker in de put zat bij haar, hè? En dat was eigenlijk een prins, weet je wel?
3: Die meen goed bij je hoofd.
4: Is wel eens.
3: Het is niet eens.
4: En als je die kikker mee naar bed nam, dan werd het een kerel.
3: Nou, dat zal wel een lekkere Friese troep geweest zijn. Ik zie me nou met een kikker naar bed gaan die maar een kerel wordt. Maar het is toch niet waar, hoor. Het is uit een heel ander sprookje.
4: Ach, het is wel uit het sprookje. Want die kikker die zat in die put en dat wist het valse kreng van die moeder van die Pek Marie. Nou, en toen stuurde ze Pek Marie naar de put toe en die haalde die kikker eruit. En die kikker zei tegen Pek Marie, je moet me mee naar bed nemen. En toen zegt Pek Marie, ja, ben de belast. Ik zal zo'n vieze vuile gore kikker mee naar mijn nest nemen. Nou, en toen zegt die kikker, breng me dan maar naar de put terug. En als je erin springt, dan legt er allemaal gauw beneden. Enfin, die Pek Marie die springt in die put. En die zat meteen tot aan de strot in de teer. En de valse wijf van de moeder die moest eruit trekken. En die zegt, nou, we staan maar met die kikker naar bed gegaan.
5: Mensen houden dat toch op.
3: Je haalt gewoon 2-3 sprookjes door elkaar, dat is helemaal niet waar.
4: Wel waar, en Goud Marie, gek mens, je maakt me helemaal in de war. Ja. Goud Elsje, die ging ook naar die putten, toen zegt die kikker, wil je me mee naar bed nemen, want dat zei hij altijd. En toen zegt Goud Elsje, want het was een heel aardig kind en die kon ook nooit nee zeggen. En die zegt toen, als het dan moet, dan moet het maar. En toen zat daar die kikker gewoon bij er onder de dekens. Want hij had het zo koud van dat hij de hele tijd in die put gezeten had. En toen werd het ineens een beeldschone kerel en die zegt, meid, dan ga je mee naar de put en dan moet je naar beneden springen.
3: Meid, hoe verzin je het? Dat is helemaal niet waar.
4: Die wel. En toen sprong ze naar beneden, toen lag ze helemaal in het goud.
3: Dat is uit een heel ander sprookje. Enfin, we hebben erover doorgezocht, want dat mensen haalden gewoon 2-3 sprookjes door elkaar. Ik zeg, je bent niet goed bij je hoofd, weet je wat, ik ga naar mijn achterkamer. Daar heb ik nog wat sprookjesboeken staan, Dick Droom, Pietje Bellen, Jan Kramer en zo. En schijnt er ook nog eentje bij te liggen van Andersen. Zij van boven heb voorgelezen en ik heb voorgelezen, maar dat van die goudtels en die Pek Marie en die kikker in de bed stond er helemaal niet bij. Ik zeg, zie je nou wel, het is allemaal flauwekul.
4: Dan is het een ander sprookjesboek.
3: Ja, wacht nou eens even ook, meid. Dat is van die broeders. Er waren 2 broeders in mijn jeugd en daar moet het van wezen. Dat moet ik nog weten.
4: Ja, ik weet het, de broeders Grim. Gebroeders Grim, dat hoort erbij. Dat ge van die enge verhalen met bloed en alles eraan. En daar waren die 2 meiden bij en dat van die kikker ook. Nou, laten wij ook maar eens wat gaan schrijven.
3: Ja, de kikkernaaisters. Nou, we hebben een reuze gezellige avond gehad. En toen was het veel te laat geworden om er nog uit te gaan om een kerel te zoeken. Meid, schijt aan de kerels, hoor. We gaan lekker vroeg naar bed, we gaan lekker slapen. En na al die sprookjes hadden we er ook helemaal geen zin meer in. En als je nog wat wil, dan ga je maar even naar Artis. Ga je maar een paar kikkers ophalen.
4: Ja, dat is weer wat anders niet. Ik zie me al lopen in het donker op zoek naar kikkers. En dan tegen de late oppassen die dan loopt zeggen, we komen onze kerels halen. Het is hoog tijd dat ze thuis komen. Ze hebben je al lang genoeg leggen luieren en in kwaken. Nou, maar dan ging het toch zeker meteen met kikker en al door naar paviljoen 3.
3: Zeg, ik moet nog even.
4: Oh, nou, dan ga ik er vast in.
3: Ja, dan ga ik er even op.
4: Ja.
3: Nou, Het is gebeurd. Wat heb jij?
4: Oh, nou, ik leg nog steeds over die kikkers te gillen.
3: Nou, moe. Nou, ik kom bij je liggen. Kan ik ook over de kikkers gillen. Ga verder, Harry. Je haalt het eruit, hoor. Vuile viezerik, je haalt het eruit.
4: Martijn?
3: Ja, je hebt het aan mijn voeten end gelegd en je haalt het eruit.
4: Ah, maar dat is gewoon die kikker als je nou even wacht. Hé, er komt zo James Bond.
3: Ja, James Bond. Maar dan moet jij anders wel mooi op zo'n meter, hoor. Als James Bond naar toe komt, dan weer. Als dat zou kennen. Maar je haalt het eruit, hoor. James Bond of geen Bond.
4: Nou, haal het er zelf uit. Ja,
3: gek verder je vieze ouwe naar de spons. Heeft me net gelegd. Daar, vieze
4: man. Ah, gek verder je net in mijn haar. Het is net zo lekker hoog opgedoepen.
3: Ja, nou, dan zal ik het naar beneden tuperen ook met die geile spons. Zie je daar?
4: Daar is je weer terug.
3: En dan ga je slapen. Want anders maak ik zo het meisje met de zwavelstokjes van je.
0: De sprookjes van Albert de Mol, hè?
1: Ja.
5: Muziek.
0: We gaan nog even naar Vrouwtje met Onbezonnen en dan naar onze artiest vanavond.
1: Oké, doe.

0: De artiest van de avond.
1: En zoals gezegd, Pussycat. Dat was een popgroep uit het Limburgse Brunsum. De kern van de groep werd gevormd door de drie singelde zussen, Toni, Marianne en Betty Kowalsik. De andere leden waren gitarist Lou Willet, Toni's echtgenoot, Theo Kouwmans op de drum en bassist Theo Wetzels en gitarist John Teunissen. Voorafgaand aan de vorming van de band waren de drie zusters telefoonexploitanten in Limburg, terwijl John Teunissen, Theo Wetzels en Theo Kouwmans in de band genaamd Uitschot speelden. Lou Willet speelde in de groep genaamd Ricky Randall en zijn Centurions, totdat hij trouwde met Toni. De groep Sweet Reaction werd gevormd en werd later bekend als Pussycat. Ze traden in de beginjaren 70 van de vorige eeuw op als Sweet Reaction. Ze werden ontdekt door hun gitaarleraar Werner Teunissen, die ook de meeste hits voor de groep schreef. Pussycat die scoorde in 1975 een wereldhit met het nummer Mississippi. Het lied werd massaal verkocht en het kwam op de hitlijsten in heel Europa en in Engeland, bereikte het in augustus

0: augustus 1976 de nummer 1 status. We gaan luisteren naar Mississippi en Do It.
1: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Pussycat. Geschat wordt dat er van Mississippi meer dan 5 miljoen exemplaren wereldwijd verkocht zijn. Het werd later gevolgd door Smile in 1976 en Hi Joe in 1978. Andere hits dat waren Georgie, Wet Day in September en My Broken Souvenirs. De schrijver van al deze hits en van het grootste deel van hun repertoire was Werner Teunissen. Hun gitaarleraar en sinds het begin van de band bij Pussycat betrokken. In 1978 had Hans Lutjens Theo Kouwmans op de drums vervangen. De band die bleef albums maken en ging vaak op tournee, bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika. Ze maakten regelmatig optredens in de West-Duitse tv in de late jaren 70 en de vroege jaren 80. Pussycat werd in 1976 onderscheiden met de Konamis Exportprijs voor hun internationale succes. Daarnaast ontvingen ze meer prijzen, zoals een Edison, een zilveren harp en een Golden Leeuwen in Duitsland van RTL. We gaan luisteren naar Smile en You Don't Know.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Pussycat. Tijdens de jaren 80 van de vorige eeuw werd het steeds moeilijker om de financiering van de enorme tours met zoveel muzikanten rond te krijgen. Er werd besloten om hun begeleidingsband te vervangen met getapte muziek, dus verschoof Pussycat hun imago een laatste keer. Ze blijven spelen en opnemen

0: tot midden jaren 80, wanneer ze uiteindelijk vriendschappelijk in 1985 besluiten om te stoppen om ieder een eigen carrière te beginnen. Tony die bleek vooral productief met een aantal platenalbums. Zij werd in die periode gekozen tot de beste Nederlandse zangeres van het jaar. In de jaren daarna traden de zusters toch weer opnieuw op, echter nu onder de naam Aniket. In 1999 besloten ze om een comeback te maken onder hun oude naam Pussycat. Aanvankelijk was het alleen de bedoeling om op te treden, hoewel er een poosje werd gedacht aan het uitbrengen van nieuw materiaal dat zou worden geschreven door Werner Teunissen. Nieuwe platen zijn echter niet uitgebracht. Ze traden nog als Pussycat op tot en met 2001. De groep, ja, die is nu buiten het gezichtsveld, maar zal niet worden vergeten. We gaan luisteren naar My Broken Souvenirs en Then the Music Stopped.
1: De artiest van de avond.

0: nemen.
1: Ja.
0: Wij wensen u voor straks.
1: Wel te rusten.
0: En voor morgen.
1: Weer een beetje gezonder op.
0: Maar we krijgen nog een toetje.
1: Ja, ik heb er nog eentje uitgezocht.
0: En dat is?
1: Dream Lover.
0: Kijk, dat dacht ik wel.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, dus de volgende keer morgenochtend van 8 tot 10 onze herhaling.
2: Precies.
1: En dus dan, maar verder hoop ik dat u weer lekker naar huis kan hoor. En dan lekker thuis weer aansterken.
2: Ja, precies.
1: Zo is het, hè?
2: Zo is het.
1: Ja. Dan hebben we verder.
2: Morgen na de herhaling.
1: Hebben we 10 tot 12 het testament van de 60's van Jan Verneunen en Joop Veninga.
2: Ja, en morgenavond.
1: Ja, zo ook allemaal.
2: Zeker als je wat ouder bent, herkenning van de muziek is super.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: En verder morgenavond ons live weer een muzikaal bloemetje van ons. Hè? Dus we zijn er weer om 8 uur.
2: Ja, dan komen we weer terug.
1: En verder kunt u de 24 uur per dag luisteren naar de non-stop muziek van...
2: De Flevo Ziekenhuisgroep.
1: Zo is het.
2: Zo is het ook helemaal. Goed, wij gaan afscheid van...

10 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuiden.

0: zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: of gewoon oud is.
1: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekeomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekeomroep.nl.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

aurait pu se dire tout ça ailleurs qu'au café.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: De Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Chic.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar... De Flevo.